Now listen. Okochiribue. And I was sick. Okochiribue. Iwa ye. Okochiribue. Ikanfu. Alleluia.